0: Good morning, Goofy. My time is time. Away, Master Gunner.
1: Kom, mensen, ik kan het zwaar voor de toeboekjes.
2: Happy birthday.
3: Vier jij je verjaardag of je huwelijksherdenken? En wil jij dat ons jouw grootdag met jou moet vieren? Laat ons weten op 079-468-5183.
4: To the home of family and great music. Go Fifi FM 97.2.

0: river.
1: 你说，这个压根大部分 extra class， 那这是给我们弄个 last man 的钱，完美钱。
2: 我那中午这个是喝的米粉。
1: And your point？
2: 你把这个人给谁？有谁给他吃了不蛋？我那中午这午饭没吃上。
1: 你说你说，你们没事别理，还是我们没事吧？这个啷个来哄我的呀？
2: 不要带没事吧？你要我吃呢？
1: My name is Hope.
2: Hope, maar zij lijkt aan mijn moeder.
1: Nee, nee, haar liever zo weg. Oké, okay. Zeg ons even mee, hoeveel is 4 plus 4?
2: Een 4 met een 4 boe op, is een groot 4.
1: Hoe kan 4 plus 4 een groot 4 wezen? Wees dat jij niet van ik praat?
2: Wie is dat van een goed maak je zin niet?
1: Oh, nou maak ik je zin niet.
2: Ik heb toch een zeer akkerij lezen.
1: Speer gewoon mee, chocolade.
2: Lekker.